voel ik jou lijf se rondings le. Waar ek voor die witte staan van baby

Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.

Sometimes for lange naar jouw karoplas. Met zijn vulgarboom sunsets en het draadloos watras. Ja, die heet is vol zoals 1000 jaar terug. Maar koers doet ze voor.

Nou, ons allemaal ken voor hem Scully. En hij lijkt me zijn ding sê van vat een beetje vast. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Scully sal jou bederf.

0: 5 note. James Johnston, Chase Matthews, hierdie week op nummer 6. Ons gaan winkels toe en dan tyd vir hierdie week se nummer 5.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen Wagen mense.
0: Belville, is jy

nummer 2 lied last week, niemand anders as Joe Black. Ja, wat dan nou anders? Last week se nummer 1, Juanita Du Plessis. Ek staan

0: Chill.
1: Is Eelof met een bikkie chill wat hierdie week op nummer 7 beland. Is so 29 minute voor 1, jy is op Bok Radio, se amtelike Bok Radio top 20, saam met Jaco, en is tyd vir hierdie week se nummer 6. Nou, hierdie is een voormalige nummer 1 treffer, laas week op nummer 3 gewees, hierdie week op nummer 6, 9 weke lang saam met ons, dis Kurt Darren, 6-7.
2: Nummer 6.

Dik in Desember, en hy sê natuurlijk, as het lyk soos Desember, en het ryk soos Desember, dan is het vakantietijd, maar is nog nie daar nie, maar weet jy wat, daar is geen rede, ek meen nie, so lang daar kan denk nie, ek meen, jy kom nou schoolvakantie op een van daar, en daar is baie, baie mense waarvan ek weet wat weg. Dik in Desember, en hy sê natuurlijk, as het lyk soos Desember, en het ryk soos Desember, dan is het vakantietijd, maar is nog nie daar nie, maar weet jy wat, Daar is geen rede, ek meen nie, so lang daar kan denk nie, ek meen, jy kom nou schoolvakantie op een van daar, en daar is baie, baie mense waarvan ek weet wat weg gaan, so 'n mid-year break net van die malligheid.

luister na jou Saterdag Party Mix op Bok Radio. Jy luister na jou Saterdag Party Mix op Bok Radio.

kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

Je wensen, er was niet zoveel vrees nie. Zonder je wensen, je was nooit daar geweest nie. Ik wou jou nooit zeer maak, en jij ook niet van mij nie. Ons was dat net te lief van mekaar.